Aarde van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwaze. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, ijdel nog of slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorg op het ritme van

De stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet, uit zijn toren zwond een lied, wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar, een verre groet en stil gebed.

zat er morgen. Maar het land zou slaap zijn roest nog uit, diep onder het loof verscholen.

Ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen.